0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Study bit.
1: Het ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

3, come on, girl.

FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. De loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In de regio Eindhoven hebben gistermiddag flinke files gestaan. Aanleiding was het aanstaande hemelvaartsweekend, wat zorgde voor veel recreatieverkeer. Ook vanuit Duitsland en België komen mensen het lange weekend vieren. Voor vandaag verwacht de ANWB geen spitsen, wel kan het lokaal druk zijn door vakantieverkeer. Op de A67 bij Geldrop is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude. Vervoerders zijn niet altijd eerlijk over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Felle Noord. De projectontwikkelaar en de gemeente gaven daar antwoord op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Felle Noord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En nog meer bouwplannen. De Flying Pins op de Kennedylaan moeten verdwijnen. Net als 14 bomen die er al ruim een half eeuw staan. Op die plek moet een tijdelijk busstation komen, zolang er bij het Centraal Station wordt gebouwd aan het nieuwe ondergrondse busstation. Omwonenden van de Kennedylaan zijn fel tegen het plan en zijn een petitie gestart. Vooral om de oude bomen te houden. De pins zijn minder populair. In een huis in Eindhoven heeft de politie twee alarmpistolen gevonden. Dat gebeurde tijdens een landelijke actiedag om de wapens van de straat te krijgen. Bij diezelfde actie werd in Hoge Mierde de grootste vangst gedaan, met twee geweren, onderdelen van een vuurwapen, veel harddrugs, illegaal vuurwerk en €4.000 aan contant geld. De 19-jarige bewoner is opgepakt. En na ruim 3 jaar sleutelen, testen en innoveren is het zover. Studententeam Polar van de TU Eindhoven heeft gistermiddag hun nieuwste paradepaardje onthuld. De Gen 2, een hypermoderne robot die klimaatonderzoek op de ijskoude Zuidpool mogelijk maakt. De Gen 2 robot is de opvolger van de Ice Cube uit 2023. De robot heeft nu grotere wielen, een geavanceerd veersysteem en een accu die zelfs temperaturen van min 40 graden aan kan. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
10: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
9: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
11: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
9: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
14: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
15: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
16: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In de regio Eindhoven hebben gistermiddag flinke files gestaan. Aanleiding was het aanstaande hemelvaartsweekend, wat zorgde voor veel recreatieverkeer. Ook vanuit Duitsland en België komen mensen het lange weekend vieren. Voor vandaag verwacht de ANWB geen spitsen, wel kan het lokaal druk zijn door vakantieverkeer. Op de A67 bij Geldrop is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude. Vervoerders zijn niet altijd eerlijk over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Felle Noord. De projectontwikkelaar en de gemeente gaven daar antwoord op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Felle Noord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En nog meer bouwplannen. De Flying Pins op de Kennedylaan moeten verdwijnen. Net als 14 bomen die er al ruim een halve eeuw staan. Op die plek moet een tijdelijk busstation komen, zolang er bij het Centraal Station wordt gebouwd aan het nieuwe ondergrondse busstation. Omwonenden van de Kennedylaan zijn fel tegen het plan en zijn een petitie gestart. Vooral om de oude bomen te houden. De pins zijn minder populair. In een huis in Eindhoven heeft de politie 2 alarmpistolen gevonden. Dat gebeurde tijdens een landelijke actiedag om de wapens van de straat te krijgen. Bij diezelfde actie werd in Hoge Mierde de grootste vangst gedaan, met 2 geweren, onderdelen van een vuurwapen, veel harddrugs, illegaal vuurwerk en €4.000 aan contant geld. De 19-jarige bewoner is opgepakt. En na ruim 3 jaar sleutelen, testen en innoveren is het zover. Studententeam Polar van de TU Eindhoven heeft gistermiddag hun nieuwste paradepaardje onthuld. De Gen 2, een hypermoderne robot die klimaatonderzoek op de ijskoude Zuidpool mogelijk maakt. De Gen 2 robot is de opvolger van de Ice Cube uit 2023. De robot heeft nu grotere wielen, een geavanceerd veersysteem en een accu die zelfs temperaturen van min 40 graden aan kan. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM Spot

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
7: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
9: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
7: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
13: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. In de regio Eindhoven hebben gistermiddag flinke files gestaan. Aanleiding was het aanstaande hemelvaartsweekend, wat zorgde voor veel recreatieverkeer. Ook vanuit Duitsland en België komen mensen het lange weekend vieren. Voor vandaag verwacht de ANWB geen spitsen, wel kan het lokaal druk zijn door vakantieverkeer. Op de A67 bij Geldrop is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude. Vervoerders zijn niet altijd eerlijk over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Felle Noord. De projectontwikkelaar en de gemeente gaven daar antwoord op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Felle Noord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En nog meer bouwplannen. De Flying Pins op de Kennedylaan moeten verdwijnen. Net als 14 bomen die er al ruim een half eeuw staan. Op die plek moet een tijdelijk busstation komen, zolang er bij het Centraal Station wordt gebouwd aan het nieuwe ondergrondse busstation. Omwonenden van de Kennedylaan zijn fel tegen het plan en zijn een petitie gestart. Vooral om de oude bomen te houden. De pins zijn minder populair. In een huis in Eindhoven heeft de politie twee alarmpistolen gevonden. Dat gebeurde tijdens een landelijke actiedag om de wapens van de straat te krijgen. Bij diezelfde actie werd in Hoge Mierde de grootste vangst gedaan, met twee geweren, onderdelen van een vuurwapen, veel harddrugs, illegaal vuurwerk en €4.000 aan contant geld. De 19-jarige bewoner is opgepakt. En na ruim 3 jaar sleutelen, testen en innoveren is het zover. Studententeam Polar van de TU Eindhoven heeft gistermiddag hun nieuwste paradepaardje onthuld. De Gen 2, een hypermoderne robot die klimaatonderzoek op de ijskoude Zuidpool mogelijk maakt. De Gen 2 robot is de opvolger van de Ice Cube uit 2023. De robot heeft nu grotere wielen, een geavanceerd veersysteem en een accu die zelfs temperaturen van min 40 graden aan kan. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 10 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Lewis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Knoopend Galder 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Louis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hoogte 5 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Leende, 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Afrit Toden en knooppunt Markiezaat, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reiner gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Louis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reiner woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Marhezen een kwartier vertraging, voor Maastricht Airport 10 minuten. De A4 Rotterdam richting Antwerpen, voor Hogeheide 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg, voor Ulvenhout 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalfsveen.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Jurrie Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiaanse vlag voer. Dat zeggen de Indiaanse autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden

0: knooppunt Markiezaal sta je ook in de file, daar 10 minuten op onthoud. Verder is het erg druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 Duitse grens Roermond voor de aansluiting met de A73. Daar 20 minuten vertraging.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Louis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het

0: A73 Duitse grens Roermond. Tussen de grens en de aansluiting met de A73, 25 minuten vertraging.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een lange file op de N280 München-Gladbach-Roermond. Vanaf de Duitse grens tot de A73 is de vertraging 1 uur.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
11: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
13: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermde uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Louis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom staat een file bij Willemstad. Je hebt daar 10 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach richting Roermond vanaf de Duitse grens tot de aansluiting met de A73 een uur.

0: vertraging. Er zijn veel Duitsers op weg naar de outlet in Roermond. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 3 uur.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. De temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Maastricht Airport. Vanaf Eurmond is de vertraging 1 kwartier. En op de N280 Duitse grens Roermond voor de aansluiting met de A73 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Fellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Fellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Lewis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
8: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de Koenclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
9: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 4 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJssen een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB.
14: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
15: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
5: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
14: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergauw. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen met camerabeelden. De ex-daklozen die zijn gehuisvest aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. En tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar het voorjaar van volgend jaar, is die ontheffing verlengd. 6 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen vandaag naar Australië. Ze zijn negatief getest op het hantavirus en mogen naar huis. Wel vliegen ze in volledige beschermende uitrusting. De afgelopen dagen kwamen veel passagiers van de Hondius aan op Eindhoven Airport. Op de A67 is gisteren een controle gehouden op afvaltransport. Die werd uitgevoerd door een aantal organisaties, waaronder de Omgevingsdienst en de Inspectie Leefomgeving. Bij de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd, waarvan 35 overtredingen begingen. Het vervoeren van afvalstoffen is gevoelig voor fraude, omdat vervoerders niet altijd eerlijk zijn over de herkomst van hun vracht. In het CKE-gebouw is gisteravond een bijeenkomst geweest voor bewoners van de Vellenoord. De projectontwikkelaar en gemeente gaven daar antwoorden op vragen over de geplande verbouwing van het gebied. Binnen 15 jaar moeten daar duizenden woningen staan en de bouw begint volgend jaar al. Dat wordt een megaklus. Onder de noemer Vellenoord Live konden bewoners in gesprek met de betrokken partijen. En de uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reyné gaat een nieuwe Amerikaanse actietriller maken. Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Louis Ten, ster uit de recente Mortal Kombat film, en de Engelse acteur Scott Adkins. Reyné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruiter. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainpoort.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel. De erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 5 uur.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
13: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
15: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
16: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
17: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
16: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Deeltijd over de afsluiting van de Opwettenseweg in Nuenen. Die gaat volgend jaar dicht voor doorgaand autoverkeer. Het maakt de weg veel rustiger en er komt ruimte voor een fietsstraat. Volgens veel omwonenden een slecht plan, omdat de wegen richting Eindhoven nu al overvol zijn. Een afsluiting zorgt voor nog meer opstoppingen. Maar er is ook een grote groep bewoners voor de afsluiting. Zij zijn er soms juist komen wonen vanwege de aanstaande afsluiting, want afspraken daarover zijn al in 2007 gemaakt. Een vrouw die achterop een motor zat is vanmiddag ernstig gewond geraakt in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde op de Onze Lieve Vrouwendijk. De bestuurder verloor plotseling de controle over de motor en ging onderuit. Hij bleef ongedeerd, maar zijn passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een

0: de verkeerscontrole in Eindhoven zijn gisteren 7 voertuigen in beslag genomen en 175 bekeuringen uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Het gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen die camerabeelden hebben. De daklozen die gehuisvest zijn aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. Tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar voorjaar volgend jaar is de ontheffing verlengd. En het Eurovisie Songfestival kent toch een Nederlands tintje, ook al doen we niet mee. De Eindhovense songwriter Joep van der Boom is in Wenen omdat hij meewerkte aan het nummer van Malta, meldt Omroep Brabant. Maar als het aan Joep van der Boom ligt, staat hij volgend jaar gewoon voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. 2 jaar terug probeerde hij dat ook al, maar toen werd Joost Klein gestuurd door de AVROTROS. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruchtgriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt de Hocht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A16 en dan via de E19. En tot zover de ANWB.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Deeltijd over de afsluiting van de Opwetterseweg in Nuenen. Die gaat volgend jaar dicht voor doorgaand autoverkeer. Het maakt de weg veel rustiger en er komt ruimte voor een fietsstraat. Volgens veel omwonenden een slecht plan, omdat de wegen richting Eindhoven nu al overvol zijn. Een afsluiting zorgt voor

0: Passagier is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een grote verkeerscontrole in Eindhoven zijn gisteren 7 voertuigen in beslag genomen en 175 bekeuringen uitgedeeld. De politie en gemeente hielden de controle op de Limburglaan vlakbij de Albert Heijn XL. 67 boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. 17 mensen gingen op de bon omdat ze onder invloed van alcohol of drugs reden. En één daarvan raakte ook zijn rijbewijs kwijt. Uit een geparkeerde auto in Woensel is gistermiddag een flink geldbedrag gestolen. Dat gebeurde rond 4:30 aan het Loerdershof. De dader tikte een ruit in en nam het geld mee. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. De politie hoopt dat er getuigen zijn of mensen die camerabeelden hebben. De daklozen die gehuisvest zijn aan de Willemstraat mogen langer blijven. Ze zitten in een kantoorpand van woonbedrijf dat wordt gesloopt. Tot die tijd heeft Springplank 040 een ontheffing van de gemeente om de daklozen daar te plaatsen. Eigenlijk zou die deze maand aflopen, maar omdat de sloop is uitgesteld naar voorjaar volgend jaar is de ontheffing verlengd. En het Eurovisie Songfestival kent toch een Nederlands tintje, ook al doen we niet mee. De Eindhovense songwriter Joep van den Boom is in Wenen omdat hij meewerkte aan het nummer van Malta, meldt Omroep Brabant. Maar als het aan Joep van den Boom ligt, staat hij volgend jaar gewoon voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. 2 jaar terug probeerde hij dat ook al, maar toen werd Joost Klein gestuurd door de AVROTROS. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat er ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit busje te klagen.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaans wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klagen.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: don't mind.
1: Glow FM.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
2: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
4: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
2: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM. Het ritme van de Brainport.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.